Rigobu. Così è la scuola. Me. Die scherzen een beetje belast. En mee. En mee. Is het er iets om? En mee.